is naïef, meent ik voor je. Elu edas ik kijk, lotus et tus, sap endale kuik.